0: musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.
1: So,
2: what are you waiting for?
3: News,
4: job search,
3: upcoming events.
4: www.906fmstereo.com

0: Status quo, whatever you want. Pieter Price, Praat en Praat in Neon Dreams, Little Dance with my Josie. Is 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg, deur de Willip net, en vandag is daar lekker opwindende goeders op pad. So, eerst op die lijst is natuurlijk jou Bring Back That Track, waar ons drie treffers vat, jy besluit wat ene jy die meeste van hou, jy stem vir die een wat jy van hou. En dan, die een met die meeste stemme wen en speel voor 10. Jy kan gaan kyk wat is op die lys, solang het is op Facebook, Isabel op 90.6 FM. Net so na 10 eerste kant vind ons meer uit oor loop vir Petgean, die wat minder het, is natuurlijk donderdag by die veiling in Sasselburg. En net so na 11 uur is PSG van die Belt Park, se Bianca van die Kerk in die atelier. Nou, sy gaan praat oor of jy welvaart bou en of jy net jou geld bestuur. So dit is alles op pad op 90.6, waar jy thuis voel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.
2: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
3: I'm Lisa Morningdale reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
4: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Gwen Stefani, 4 in the morning. Exceptionally blonde hair of hers then for the video. As you can see that, or believe it, all. Nichanel says TFE. Hey, Brian Masters, is yo Frieskasseleers, is yo bereid, lang na week. Wel, dat is iets wat de mensen aan kan doen. Plaaswerf, slachters, in Meyerton, die plek voor jou. En hier zo op 90.6 het de competitie geloods recht hier tot die 24ste van die maand, september maand. So dus hier in die week gaan ons eindvind wie gewen het, so krij daar sms'en in. Met mij, Daryl Grant. Al wat jy moet doen om die vleismaandpak te waarde van R2,350 te wen, wil jy halfpad daar. SMS, plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nieuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en erg. Hier word kliënte somme lekker vriende. En maak reg vir braaidag, braaikompetities, wendes, prijse, best dressed vir erfenisdag en echte traditionele Kerry Sazaties, my gunsteling daai. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokerus in Meyerton. Hallo Meyerton. Plaaswerf, waar die vleis praat.
1: Have a squeak

0: En daar sê, dit is dan die geluid vir die dag. That is the sound of the day.
1: Is this over three different motions, or is it, have you repeated it on purpose? Or
0: No, I didn't repeat anything. It's just...
1: Is it all the same motion?
0: Yeah, pretty much. Okay. All right, but let me give you the clue. All right, so the clue is, that's one way of getting rid of them.
1: Okay.
0: Daar's een manier om ontslae te raak van hulle. Daar's een manier, dit is een manier om ontslae te raak van hulle. Een manier om ontslae te raak van hulle. Waarvan praat ek? Nog een keer die geluid. Luister mooi en dan stuur vir my die antwoorde deur op die WhatsApp nommer op 0623445545. That's one way of getting rid of them. Dis een manier om ontslae te raak van hulle. Hier is die geluid.

0: En daar is hy 90.6, hierdie dan natuurlijk speciaal vir die Dr. Milan Girls, wat bezig is om klaar te maak vir die matriek, matriek afskeid. Hulle is daar by Jessica, daar by Riverwalk Salon. En julle moet julle geniet, ne? Geniet het. En onthou na die bijeenkomst of gebeurtenis huis toe. Die afterparty is net moeilikheid soek. Right, kom ons gaan oor na die verkeer, ons kyk een bykie wat daar so aangaan. Engelse nuus om 5 en dan ook jou sport, is alles op pad en dan is ons in die power half hour moeilik gemaakt dier Middelveld Groothandelaars.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, vir enige verkeer verwante probleme, asseblief, stuur het vir ons deur op ons WhatsApp nommer, is op 062-344-5545, 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

Wel, Fani, Anthony, Monica en Ina, julle is heeltemal korrek. Vanaand se Late Night Rewind liedjie, agterste voor om liedjie is The Bangles met Walk Like an Egyptian. Hier is hy.